0: verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Wethouders Jeroen Posma en Martijn Hamerslag openden gistermiddag een nieuwe opgang voor maatschappelijke organisaties in de Stadhuispassage van Nissewaard. Kwadraat, Stichting Mee en het CJG zijn al ongeveer een jaar gevestigd in het gemeentehuis. De nieuwe ingang in het voormalige Bristolpand vermindert overlast voor omwonenden en trekt meer bezoekers naar het stadshart. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
4: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen.

0: 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Taria het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. Wethouders Jeroen Posma en Martijn Hamerslag openden gistermiddag een nieuwe opgang voor maatschappelijke organisaties in de Stadhuispassage van Nissewaard. Kwadraat, Stichting Mee en het CJG zijn al ongeveer een jaar gevestigd in het gemeentehuis. De nieuwe ingang in het voormalige Bristolpand vermindert overlast voor omwonenden en trekt meer bezoekers naar het stadshart. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en herkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder NX

0: Sis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment.

0: van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Wethouders Jeroen Posma en Martijn Hamerslag openden gistermiddag een nieuwe opgang voor maatschappelijke organisaties in de Stadhuispassage van Nissewaard. Kwadraat, Stichting Mee en het CJG zijn al ongeveer een jaar gevestigd in het gemeentehuis. De nieuwe ingang in het voormalige Bristolpand vermindert overlast voor omwonenden en trekt meer bezoekers naar het stadshart. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was voor een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na 1 dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren 2 mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Zanger Marlon Pichel is een zingende drummer die geboren is in onze regio. Hij heeft al vele shows mogen doen, waaronder vorige maand nog op Paaspop. Het maken van nieuwe muziek gaat ook als een sneltrein voor deze artiest, want kort geleden bracht hij een nieuwe single uit met Danny Vera. Marlon hing aan de lijn om meer te vertellen over zijn nieuwe single en het ontstaan hiervan.
2: Nou, allereerst hebben Danny en elkaar jaren geleden een keertje ontmoet. En op een gegeven moment had hij heeft een rubriek gehad bij Radio Veronica, Vera's Vintage Vibes. En na het uitbrengen van Good Old Love heeft hij mijn song in zijn playlist gezet. En daar heb ik het nog even voor bedankt. En toen hebben we eigenlijk altijd contact gehouden met nieuwe releases en dat soort dingen. En op een gegeven moment belde hij vorig jaar van... Hey man, mag je even bellen? Ik heb iets gaafs voor je. Nou, dat was Humberto Tan. We hebben het programma gedaan, had hij ook een rubriek. Dat hebben we gedaan. En toen zijn we... Toen kwam ik op een punt dat eigenlijk heel veel partijen enthousiast waren om met mij samen te werken. Eigenlijk ja, best veel dat ik eigenlijk de hulp van de maat in heb geschakeld. Oké, weet je wat? Hij zegt, we gaan gewoon... zitten bij een kroeg. Hij zegt, en laat iedereen maar langskomen die wat met jou zou willen doen. Dan gaan we gewoon een keuze maken. En uiteindelijk ben ik dus met Danny in zee gegaan en Excelsior Records en Friendly Fire als boeker. En zijn we uiteindelijk gewoon, heb ik een plaat onder zijn label uitgebracht. En zijn we hem ook gaan, zijn we uiteindelijk soms samen gaan schrijven. Waarvan het eigenlijk het idee was omdat ik zou met hem op tour gaan, wat ik ook heb gedaan. En hij zegt, het is tof, als we nummers samen doen, schrijven we die samen, dan roep ik je na je show tijdens mijn eigen hoofdact, roep ik je onder boren. En dat hebben we dus uiteindelijk gedaan en dat is Try Again geworden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het.

0: Link Actueel.
1: Het WK voetbal gaat binnenkort van start en de voorbereidingen zijn ook voor het Nederlands elftal in volle gang. In de theatervoorstelling Hartgras naar het WK, die onder andere te zien is in Theater de Stoep in Spijkenisse, wordt het WK uitgebreid en op eigen wijze besproken. De harde kern van onder andere de podcast Hartgras presenteer je bij een energieke voetbalshow over het komende WK onder begeleiding van presentatoren Wessel Penning en Wilfried de Jong. In gesprek met Link vertelde Wessel Penning meer over de voorstelling.
2: Ja, kijk, we vliegen eigenlijk voetbal aan op een andere manier. We vliegen voetbal aan als niet zozeer op een hele serieuze, wetenschappelijke, bijna wetenschappelijke manier, wat wel eens gebeurt. Nee, we praten juist over de mooie dingen van het voetbal. Over onze passie voor het spel, de rare verhalen over mensen. Soms wel een beetje de roddels erbij. Maar het gaat vooral over, met het uitgangspunt is, wat is voetbal toch mooi? Maar we sluiten natuurlijk onze ogen niet voor het feit dat het best wel een raar WK wordt. Want wat gaat Trump doen? Ik bedoel, is die man in staat om wedstrijden te verbieden? Als het resultaat voor Amerika even niet mee zit. Dus daar kijken we ook wel met een lach naar vooruit. En zo hebben we bijvoorbeeld de woordvoerder van Gianni Infantino, de baas van de FIFA, uitgenodigd. En die komt zijn mening geven over het komende WK. En nu niet schrikken. Dat is hem natuurlijk niet echt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Link. Dat is Link. Dat is Link.

0: Regio Nieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. Wethouders Jeroen Posma en Martijn Hamerslag openden gistermiddag een nieuwe opgang voor maatschappelijke organisaties in de Stadhuispassage van Nissewaard. Kwadraat, Stichting Mee en het CJG zijn al ongeveer een jaar gevestigd in het gemeentehuis. De nieuwe ingang in het voormalige Bristolpand vermindert overlast voor omwonenden en trekt meer bezoekers naar het stadshart. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link
3: meer.
4: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
0: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni staat de nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Zwarte Waal op het programma. Deelnemers kunnen weer 4 dagen meewandelen om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Meer informatie en de routes die worden gelopen.

0: Link actueel.
1: Op zaterdag 13 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds aan de Hof bij Oostvoorne terecht voor de 9e editie van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne heeft weer allerlei activiteiten als een optocht van oldtimers, muzikale acts, een lifestylemarkt, diverse kinderactiviteiten en er zijn foodtrucks aanwezig voor hapjes en drankjes. De toegang voor het evenement is gratis en meer informatie vind je op evenementenoostvoorne.nl.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was voor een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na 1 dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwangtherapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren 2 mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het specialist.

0: Speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check Sunday's.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
0: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur, Link.

0: Link Actueel.
1: Zondag 7 juni kun je weer een bezoek brengen aan de ruïne en de tuin van landgoed Ravenstein in Heenvliet. Tussen 12 en 5 uur 's middags is het landgoed open voor bezoekers en kun je rondwandelen in de tuin vol natuur en historie. Meer informatie over de openstelling van het landgoed in Heenvliet is te vinden via ruïne-ravenstein.nl.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: In de programmering van het Witte Kerkje Simonshaven stonden voorheen alleen professionals op het podium. Dat gaat veranderen, want nu krijgen ook opkomende artiesten een kans om een plekje op het programma te krijgen. Nis gaat op zoek naar lokaal talent en Nienke kwam langs in de studio om meer te vertellen over de zoektocht.
2: Wij hebben het verzoek gekregen om de programmering van het Witte Kerkje op ons te nemen, omdat wij natuurlijk als Nis staan voor talentontwikkeling. En waar de Stoep dus eerst een programmering had met professionals, wat een fantastische programmering was, maar ja, wij willen toch wat meer mensen richting dat Witte Kerkje krijgen en het ook wat diverser maken. Dus ook meer jongeren misschien die een inbreng hebben. Meer jonge talenten die nog maar net komen kijken. We vergeten ook de professionals niet, want die hebben nog steeds daar een podium. Maar ja, wij zijn op zoek naar talent. En dat hoeft niet per se jong te zijn. Talent in het algemeen. Iedereen mag reageren. Dus iedereen die denkt, ik kan daar wat bijdragen aan die programmering. Die kan een video of een link naar een video sturen naar nis@nissewaard.nl. En dan gaan wij kijken wie wij in de programmering kunnen opnemen. En de programmering, moet ik ook even zeggen, die loopt van 26 september tot april, mei volgend jaar, 27. Dus het gaat om de programmering in het Witte Kerkje in Simonshaven voor het jaar, ja, voor het seizoen 2026-2027.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet dan? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Nissewaarts, de nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027 en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
11: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
13: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de koekendorp.

0: Nederland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Waarnemend burgemeester Cor Lamers verlaat de gemeente in Zwaard begin 2027. En voor de procedure voor het vinden van de nieuwe burgemeester worden een aantal vaste stappen doorgenomen. In de eerste stap wordt een profielschets gemaakt waar de gemeenteraad vastlegt welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeente in Zwaard roept inwoners, bedrijven en organisaties op om hierover mee te denken. We spraken met Jan-Willem Meijnans over de oproep vanuit de gemeente.
2: Nou, je ziet het steeds in meer gemeenten voorkomen dat met name ook rondom dit thema participatie en het trekken van bewoners, bedrijven en andere stakeholders toch ook een groot goed is om input te krijgen, zodat ook die stakeholders zeg maar input kunnen geven waar wij gewoon mee aan de slag kunnen. En wij, dan heb ik het over de vertrouwenscommissie, om zeg maar ook te kijken of we dat kunnen verbeteren. Werk in de profielschets. Nou, bewoners kunnen meedenken door de vragenlijst die op de website staat. En dat is een online vragenlijst in te vullen. Er liggen ook papieren versies bij wijkcentra, dorpshuizen, via het KCC, dat is het klantcontactcentrum. Ook bij de Boekenberg. We hebben 4 juni hebben we van 6 tot 8 hebben we een inloop waar iedereen welkom is om ook in gesprek te gaan met

0: de vertrouwenscommissie of om input te geven of ook daar ter plekke de vragenlijst in te vullen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: 50 jaar popgeschiedenis.

0: Link actueel.
1: Tientallen sportievelingen deden zondag 31 mei mee aan de mutrun in de polder bij Vierpolders. Tijdens de 4 Muddy Miles van Vierpolders werd gerend, door sloten gewaad, over obstakels geklommen en door de modder gekropen. De mutrun maakt deel uit van de Sportweek Vierpolders met activiteiten voor alle leeftijden. Lau en Alexander van de organisatie vertellen hier meer over.
2: De mutrun is eigenlijk een obstakelparcours waarbij we dat proberen te combineren met vies worden door middel van door de sloot heen gaan en een stukje land ontploegen en nat te maken. Ja, dus op die manier willen we eigenlijk dat mensen ook een leuke tijd hebben terwijl ze sportief bezig zijn.
3: Ja, de Sportweek bestaat nu 57 jaar. Ooit begonnen als een klein comitéetje om iets te organiseren voor het dorp, toen het dorp nog heel klein was. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een 10-daagse. We beginnen op woensdag tot en met de week erop op zondag inderdaad. En ja, de hele week zijn de activiteiten voor jong en oud.
4: De meeste dorpen die hebben wel een dorpsfeest, maar dat is eigenlijk altijd met muziek en bier. Ja. Bij jullie gaat het echt om sport en spel. Waarom is het daar ooit voor gekozen?
3: Omdat je met elkaar in beweging wil zijn, met elkaar samen wil werken. Dus je gaat activiteiten verzinnen waar ze met elkaar moeten samenwerken. En, maar ook de mensen die gaan alles zelfs klaarmaken. Zoals de jongens van de mutrun die ik net gesproken heb. Die zijn al 2-3 weken bezig s'avonds in de uitvoering. Maar daarvoor zijn ze ook al bezig geweest natuurlijk al met overleg van hoe gaan we dit jaar doen. En rondom het parcours hier zeg maar in Vierpolders waar ze vanmiddag gaan lopen. Ja, daar zijn ze echt 2-3 weken lang bezig met stukken wegmaaien, stukken neerleggen, doeken plaatsen, netten plaatsen. Ja, het is echt fantastisch, die jongens. Zeker.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op...

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren in april. Het grootste conflict ontstond nadat de Verenigde Staten een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur namen. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ er niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voerman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij alweer ontslagen na onthullingen van NRC over zijn lidmaatschap van de racistische club. Pols noemt de ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. En bij opgravingen bij de Notre Dame hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen op zo'n halve meter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
4: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Zaterdag 13 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds aan de Hof bij in Oostvoorne terecht voor de 9e editie van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne heeft weer allerlei activiteiten als een optocht van oldtimers, muzikale acts, een lifestylemarkt, diverse kinderactiviteiten en er zijn foodtrucks aanwezig voor hapjes en drankjes. De toegang voor het evenement is gratis en meer informatie vind je op evenementenoostvoorne.nl.
1: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op Murata Massage.

0: Massage.com.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Auto.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwe woningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link
5: weer.
6: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
1: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale

744 gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link actueel.
1: Rosalie is de trotse eigenaar van de 3000ste fiets van de fietsbank voor Putten. Ze kreeg de fiets uitgereikt door burgemeester Arno Schepers. Tijdens de uitreiking spraken we met oprichter Frans van de Fietsbank om meer te weten te komen over Fietsbank voor Putten.
2: Dat is begonnen vanuit het repaircafé. Daar vroeg men op een gegeven moment ook, kun je geen fietsen repareren? Nou, ik dacht, dat is een beter tastbaar geheel voor mij. En zodoende ben ik daarmee begonnen, zeg maar, met de eerste fiets, de meisjesfiets, uit een container. En toen kreeg ik een aanbod van 100 fietsen. Ja, ik had verder helemaal niks. Waar moest ik daarmee naartoe? Dus toen heb ik ze in mijn tuin gezet. Dan zie je nog de littekens in het gras 6 jaar later. Een tuin vol fietsen. En dat is feitelijk in de loop van de tijd is dat uitgegroeid.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Link actueel.
1: Het WK voetbal gaat binnenkort van start en de voorbereidingen zijn ook voor het Nederlands elftal in volle gang. In de theatervoorstelling Hartgras naar het WK, die onder andere te zien is in Theater de Stoep in Spijkenisse, wordt het WK uitgebreid en op eigen wijze besproken. De harde kern van onder andere de podcast Hartgras presenteer je bij een energieke voetbalshow over het komende WK onder begeleiding van presentatoren Wessel Penning en Wilfried de Jong. In gesprek met Link vertelde Wessel Penning meer over de voorstelling.
2: Ja, kijk, we vliegen eigenlijk voetbal aan op een andere manier. We vliegen voetbal aan als niet zozeer op een hele serieuze, wetenschappelijke, bijna wetenschappelijke manier, wat wel eens gebeurt. Nee, we praten juist over de mooie dingen van het voetbal. Over onze passie voor het spel, de rare verhalen over mensen. Soms wel een beetje de roddels erbij. Maar het gaat vooral over, met het uitgangspunt is, wat is voetbal toch mooi? Maar we sluiten natuurlijk onze ogen niet voor het feit dat het best wel een raar WK wordt. Want wat gaat Trump doen? Ik bedoel, is die man in staat om wedstrijden te verbieden? Als het resultaat voor Amerika even niet mee zit. Dus daar kijken we ook wel met een lach naar vooruit. En zo hebben we bijvoorbeeld de woordvoerder van Gianni Infantino, de baas van de FIFA, uitgenodigd. En die komt zijn mening geven over het komende WK. En nu niet schrikken. Dat is hem natuurlijk niet echt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. En in een appartement in Amersfoort is gisteravond brand uitgebroken na een explosie. De brandweer moest een gewond persoon uit het gebouw halen. Het ging mis rond 8:30 in een flat aan de Everard Meisterweg. Door de harde knal raakten meerdere panden beschadigd. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
8: Floradek Hoveniers.
7: Tuinaanleg.nl.
9: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag.

0: Dag en in de avonduren op carveco.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur link.

0: Link actueel.
1: Tientallen sportievelingen deden zondag 31 mei mee aan de mutrun in de polder bij Vierpolders. Tijdens de 4 Muddy Miles van Vierpolders werd gerend, door sloten gewaad, over obstakels geklommen en door de modder gekropen. De mutrun maakt deel uit van de Sportweek Vierpolders met activiteiten voor alle leeftijden. Lau en Alexander van de organisatie vertellen hier meer over.
2: Mutrun is eigenlijk een obstakelparcours waarbij we dat proberen te combineren met vies worden door middel van door de sloot heen gaan en een stukje land ontploegen en nat te maken. Ja, dus op die manier willen we eigenlijk dat mensen ook een leuke tijd hebben terwijl ze sportief bezig zijn.
3: Ja, de Sportweek bestaat nu 57 jaar. Ooit begonnen als een klein comitéetje om iets te organiseren voor het dorp, toen het dorp nog heel klein was. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een 10-daagse. We beginnen op woensdag tot en met de week erop op zondag inderdaad. En ja, de hele week zijn er activiteiten voor jong en oud.
4: De meeste dorpen die hebben wel een dorpsfeest, maar dat is eigenlijk altijd met muziek en bier. Ja. Bij jullie gaat het echt om sport en spel. Waarom is het daar ooit voor gekozen?
3: Omdat je met elkaar in beweging wil zijn, met elkaar samen wil werken. Dus je gaat activiteiten verzinnen waar ze met elkaar moeten samenwerken. En, maar ook de mensen die gaan alles zelfs klaarmaken. Zoals de jongens van de mutrun die je net gesproken hebt. Die zijn al 10-3 weken bezig s'avonds in de uitvoering. Maar daarvoor zijn ze ook al bezig geweest natuurlijk al met overleg van hoe gaan we dit jaar doen. En rondom het parcours hier, zeg maar, in Vierpolders waar ze vanmiddag gaan lopen. Ja, daar zijn ze echt 2-3 weken lang bezig met stukken wegmaaien, stukken neerleggen, doeken plaatsen, netten plaatsen. Ja, het is echt fantastisch, die jongens. Zeker.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Waarnemend burgemeester Cor Lamers verlaat de gemeente in Zwaard begin 2027. En voor de procedure voor het vinden van de nieuwe burgemeester worden een aantal vaste stappen doorgenomen. In de eerste stap wordt een profielschets gemaakt waar de gemeenteraad vastlegt welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeente in Zwaard roept inwoners, bedrijven en organisaties op om hierover mee te denken. We spraken met Jan-Willem Meijnans over de oproep vanuit de gemeente.
2: Nou, je ziet het steeds

0: ook die stakeholders zeg maar input kunnen geven, waar wij gewoon mee aan de slag kunnen. En wij, dan heb ik het over de vertrouwenscommissie, om zeg maar ook te kijken of we dat kunnen verwerken in de profielschets. Nou, bewoners kunnen meedenken door de vragenlijst die op de website staat, en dat is een online vragenlijst, in te vullen. Er liggen ook papieren versies bij wijkcentra, dorpshuizen, via het KCC, dat is het klantcontactcentrum, ook bij de Boekenberg. We hebben 4 juni hebben we van 6 tot 8 hebben we een inloop waar iedereen welkom is om ook in gesprek te gaan met de vertrouwenscommissie of om input te geven of ook daar te plekken de vragenlijst in te vullen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.

0: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Issewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
1: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
7: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
1: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne Putten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Zondagmiddag 7 juni kun je bij Stichting Verdedigingswerk in Hellevoetsluis terecht voor een fotospeurtocht. Je gaat samen met de gids en andere deelnemers op ontdekkingstocht in de historische

0: verdedigingswerken. Tijdens de fotospeurtocht leer je onderweg allerlei feitjes over de vesting werken. Meer informatie over deze activiteit vind je op frontaal.info.
1: Link. Dat is Link. Dat is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste

0: Moderne technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. De onderzoekers werden in januari al onderschept op het vliegveld na een reis door de Republiek Congo. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

Tony Braxton hoorde je en he wasn't man enough for me. Je hoorde hem net hier op Link natuurlijk voorbij komen. Het is woensdag, het is 3 juni, het jaar is 2025. Buiten is het, nou ja, wat zou ik ervan zeggen, een beetje frisjes. Het is wel een lekkere dag hoor, maar het is wat frisjes. Hoe de dag er straks later uit zal zien, dat vertel ik je later nog wel een keertje. In de tussentijd zeg ik je dat het je somber gaat horen als leuke muziek die de soundtrack is bij de koffie. En Michael Jackson komt eraan, Leona Lewis en Karen Crowe straks ook nog. Maar eerst Johnny Hates Jazz en I Don't Wanna Be a Hero.

0: Link Actueel.
1: Zondag 7 juni kun je weer een bezoek brengen aan de ruïne en de tuin van landgoed Ravenstein in Heenvliet. Tussen 12 en 5 uur 's middags is het landgoed open voor bezoekers en kun je rondwandelen in de tuin vol natuur en historie. Meer informatie over de openstelling van het landgoed in Heenvliet is te vinden via ruïne-ravenstein.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Emotions and the Best of My Love naar Somber en 12 to 12 hoorde je net. Daarvoor nog Will Smith en The Wild Wild West. Ze kwamen allemaal langs op het geluid van Voor de Putten. Wat draaien we toch een lekkere platen. Wat dacht je van deze? Matthew Carson, Ziggy Marley. Dit is Home.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
6: poetspullen.nl. Laat je auto of motor shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel...

0: bij de kruising met de Kerkweg zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.

Michael Jackson en Human Nature was dat. Na het regionieuws van 9:30 natuurlijk. Straks ook nog Neil Horan en Leona Lewis. En Lily Allen met Not Fair draai ik ook nog voor. Het moment dat jij weer een bakje koffie inschenkt. Voor jezelf en voor je collega's misschien wel. Opmerkelijk nieuws uit New York lees ik hier. Er zijn mysterieuze beelden, want die gaan rond op sociale media. In New York is namelijk te zien hoe groepen mannen op verschillende plekken in de stad het riool betreden of juist weer verlaten. Het is niet helemaal duidelijk waarom ze dat doen. Maar volgens de politie is er geen gevaar voor de bevolking. Lily Allen, New Blink.

0: Link Actueel.
1: Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni staat de nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Zwartewaal op het programma. Deelnemers kunnen weer 4 dagen meewandelen om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Meer informatie en de routes die worden gelopen zijn te vinden op de Facebookpagina van Avondvierdaagse Zwartewaal.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie.

Leona Lewis en Bleeding Love naar Lil Horan en The Dinner Party. Daarvoor nog Lily Allen en Not Fair. Straks ook nog The Counting Crows en Big Yellow Taxi. Dat is een toffe plaat. Ik vertel je hoe het weer eruit ziet vandaag. Het blijft verwolkt. Gelukkig wel droog. Vanmiddag wordt de temperatuur een graad of 19 op voor de punten. Dat is niet koud natuurlijk. Vannacht is het regenachtig. Dat dan weer wel en koelt af tot een graad of 14. En morgen, ja, dan blijft het bewolkt. De kans op regen is hoog. 18 graden overdag. En 's nachts een graad of 11. Dit is Love Connection en de Balm op Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee. Volgens organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen op die manier waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. Dat meldde de FBI in een Amerikaanse rechtbank. De onderzoekers werden in januari al onderschept op de luchthaven aan de reis door de Republiek Congo. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt dit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner nu als een soort van overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialistische zorg. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet om? Echt wel.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

Katy Perry, I Kissed a Girl was dat, op deze woensdag, de 3 juni. Dan zijn er mensen jarig. En ik kan je vertellen wie, want ik heb hier een gigantische lijst voor me met jarigen. Leonore is jarig, de Leonore van Oranje-Nassau van Amsberg. Het is kleinkind van prinses Beatrix. Ze wordt vandaag 20. Rafael Nadal is jarig, de Spaanse tennisser, wordt vandaag 40. En Tooske is jarig, Tooske Ragas Breugem, ze wordt vandaag 52, deze televisiepresentatrice. Ferry Simoji is jarig, hij wordt 53. Marion de Hond, de weervrouw, wordt 54. We feliciteren vandaag ook Esther Hart, de zangeres, wordt 56 alweer. En Denise Williams is vandaag ook jarig. De Amerikaanse zangeres wordt 76. En Suze Quatro, ook een Amerikaanse zangeres, bereikt dezelfde leeftijd. 76 dus. En misschien ben jij vandaag ook jarig. Van harte, maak er een mooie dag van. Ik draai voor jou een speciale plaat, omdat je jarig bent. Spice Girls, Who Do You Think You Are?

0: Link Actueel.
1: Zanger Marlon Pichel is een zingende drummer die geboren is in onze regio. Hij heeft al vele shows mogen doen, waaronder vorige maand nog op Paaspop. Het maken van nieuwe muziek gaat ook als een sneltrein voor deze artiest, want kort geleden bracht hij een nieuwe single uit met Danny Vera. Marlon hing aan de lijn om meer te vertellen over zijn nieuwe single en het ontstaan hiervan.
2: Nou, allereerst hebben Danny en elkaar jaren geleden een keertje ontmoet. En op een gegeven moment had hij heeft een rubriek gehad bij Radio Veronica, Vera's Fitness Vibes. En na het uitbrengen van Guru Love heeft hij mijn song in zijn playlist gezet. En daar heb ik het toen nog voor bedankt. En toen hebben we eigenlijk altijd contact gehouden met nieuwe releases en dat soort dingen. En op een gegeven moment belde hij vorig jaar van... Hey man, mag je even bellen? Ik ben schaars voor je. Nou, dat was Roberto Tan. We hebben het programma gedaan, had hij ook een rubriek. Dat hebben we gedaan. En toen zijn we... Toen kwam ik op een punt dat eigenlijk heel veel partijen enthousiast waren om met mij samen te werken. Eigenlijk ja, best veel dat ik eigenlijk de hulp van de maat in heb geschakeld. Oké, weet je wat? Hij zegt, we gaan gewoon... zitten bij een kroeg. Hij zegt, laat iedereen maar langskomen die wat met jou zou ik doen. Dan gaan we gewoon de keuze maken. En uiteindelijk ben ik dus met Danny in zee gegaan en Excelsior Records en Friendly Fire als boeker. En zijn we uiteindelijk gewoon, heb ik een plaat onder zijn label uitgebracht. En zijn we hem ook gaan, zijn we uiteindelijk soms samen gaan schrijven. Waarvan het eigenlijk het idee was omdat ik zou met hem op tour gaan, wat ik ook heb gedaan. En hij zegt, het is tof, als we nummers samen doen, schrijven we die samen. Dan roep ik je na je show tijdens mijn eigen hoofdact, roep ik je onder voren. En dat hebben we dus uiteindelijk gedaan en dat is Try Again geworden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Cheap Trick was dat, and I want you to want me. Ja, David Bowie en This Is Not America. Geeft nieuws uit Schotland, in een buitenwijk daar. Ergens, daar zit een parakiet. Een parkiet, ja, en die is op vrije voeten. En die wordt beschuldigd van het veroorzaken van duizenden euro's aan schade door het wegpikken van rubberen delen van auto's. En ja, het gebeurde in de buitenwijk van Inverness. Bewoners die zeiden dat kleine papegaai sinds februari losloopt. En die zeiden ook dat hij, ja, dus ruitenwissers vernield bijvoorbeeld. Maar ook raamafdichtingen. En nu worden de auto's allemaal bedekt met dekzeilen als ze eventjes niet in gebruik zijn. Omdat anders dat beest daar zoveel schade veroorzaakt. Nieuw Blink, Spiller en Groove Jet.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers trekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Wekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op Link Media.

0: Weerplaza.nl.
1: Link
2: weer.
3: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
1: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.

John Mayer en Heartbreak Warfare. Net op het geluid van voor het punt. En het regio-nieuws van 10:30. Straks ook nog Suzanne Freek en Laidback met Sunshine Reggae. En je weet hoe het staat met de zonneschijn. Die is er vandaag eigenlijk niet, want het is zo flink bewolkt. Zometeen Suzanne Freek, ik zei het al. Maar is Bob Sinclair en Gary Pine. Dit is Love Generation op het geluid van voor de punt. En wij zijn Link.

0: Link actueel.
1: In de programmering van het Witte Kerkje in Simonshaven stonden voorheen alleen professionals op het podium. Dat gaat veranderen, want nu krijgen ook opkomende artiesten een kans om een plekje op het programma te krijgen. Nis gaat op zoek naar lokaal talent en Nienke kwam langs in de studio om meer te vertellen over de zoektocht.
2: Wij hebben het verzoek gekregen om de programmering van het Witte Kerkje op ons te nemen, omdat wij natuurlijk als Nis staan voor talentontwikkeling. En waar De Stoep dus eerst een programmering had met professionals, wat een fantastische programmering was, maar ja, wij willen toch wat meer mensen richting dat Witte Kerkje krijgen en het ook wat diverser maken. Dus ook

0: meer jongeren misschien die een inbreng hebben. Meer jonge talenten die nog maar net komen kijken. We vergeten ook de professionals niet, want die hebben nog steeds daar een podium. Maar ja, wij zijn op zoek naar talent. En dat hoeft niet per se jong te zijn. Talent in het algemeen. Iedereen mag reageren. Dus iedereen die denkt, ik kan daar wat bijdragen aan die programmering. Die kan een video of een link naar een video sturen naar nis@nissewaard.nl. En dan gaan wij kijken wie wij in de programmering kunnen opnemen. En de programmering, moet ik ook even zeggen, die loopt van 26 september tot april, mei volgend jaar, 27. Dus het gaat om de programmering in het Witte Kerkje in Simonshaven voor het jaar, ja, voor het seizoen 2026-2027.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

We gingen terug naar 1983 met Laid Back en Sunshine Reggae. Daarvoor nog Suzanne Freek met Halverwege. Zometeen ook nog de Black Eyed Peas met Shut Up. En Billy Ocean, When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Zometeen heb ik ook nog het nieuws voor je trouwens. Om 11 uur komt dat voorbij. En ik kan je vertellen dat een Duitse mevrouw, Joyce Hübner, die heeft een wereldrecord gevestigd. Die heeft namelijk 367 dagen achter elkaar een marathon gelopen. Ik vind het knap. Zo heeft ze, ja, de ultieme doel heeft ze nog niet bereikt hoor. Want ze wil uiteindelijk 495 marathons lopen. Dat gaat ze dus elke dag doen. Dus elke dag heeft deze mevrouw 42 kilometer gelopen. Geen enkele vrouw deed dat eerder. Ik vraag me af, wat doe je dan eigenlijk voor de kost? Maar goed, zo meteen hoor je de Black Eyed Peas. Nu Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Like

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piep zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt de beste hooroplossing.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schavendeel.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
8: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen.

0: bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om hun protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bus in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje was een overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Zondag 7 juni kun je bij Stichting Verdedigingswerk in Hellevoetsluis terecht voor een fotospeurtocht. Je gaat samen met een gids en andere deelnemers op ontdekkingstocht in de historische verdedigingswerken. Tijdens de fotospeurtocht leer je onderweg allerlei feitjes over de vestingwerken. Meer informatie over deze activiteit vind je op frontaal.info.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: I have one thing to say. You better work.
1: Het ritme van de regio.

Nicky Jam en Enrique Iglesias met El Pardon hier op Link. Het is vandaag 3 juni, het is een speciale dag. Natuurlijk, het is weer een fijne dag van bijvoorbeeld... Het is Wereldfietsdag vandaag. Ja, heel veel mensen staan daarbij stil. Het is, die gaan vandaag op de fiets naar hun werk misschien wel. Het zou zomaar eens kunnen. Verder is het vandaag ook nog... er was nog een andere dag, Wereldrendag. Oh ja, dat was het ook nog. Dat je aan het hardlopen gaat, zullen we maar zeggen. Dit is Mink de Vil en Spanish Stroll. Dat is iets heel anders hier op Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon.

0: af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Geveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Goedkope poetsbullen.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
5: Goedkopepoetspullen.nl.
6: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
9: Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link weer.
11: Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten.
12: Link reclame.
13: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
15: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
16: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.

0: Caro Emerald en Back It Up, hoorde je net. Link. Het is 11:30 geweest. Ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je. Het gaat bijvoorbeeld over Gerard Joling. Die geeft begin volgend jaar naar eigen zeggen zijn laatste solo shows ooit. En dat moet dan gebeuren in Rotterdam Ahoy. Als jij het gelooft, geloof ik het ook.
1: Link.
0: Dan, ja, deze vinden wel plaats hoor. Maar of het zijn laatste shows zijn, dat geloof ik dan weer niet. Wat ik wel geloof is dat Ingrid Alexandra, dat is prinses Ingrid Alexandra uit Noorwegen, die is weer op weg naar huis. Ze werd gezien op de luchthaven van Sydney. Ze had al eerder al gezegd dat de prinses snel naar Noorwegen zou komen om bij haar zieke moeder te zijn. De afgelopen tijd is de gezondheidstoestand van kroonprinses Mette Marit verslechterd. En om die reden heeft de kroonprins zijn bezoek aan Japan ook al ingekort. En Ingrid Alexandra die studeert in Sydney. Ze komt dus nu naar huis omdat het allemaal zo slecht gaat.
1: Link.
0: Dan is er nog nieuws over Richard Gere. Die is boos. Die heeft fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. De acteur noemde Trump gisteren tijdens een bijeenkomst in Oslo onder meer een maniak.
1: Link.
0: Dat was het nieuws uit de wereld van de showbiz. En dit is Champagne. How about us?

0: Link Actueel.
1: Het WK voetbal gaat binnenkort van start en de voorbereidingen zijn ook voor het Nederlands elftal in volle gang. In de theatervoorstelling Hartgras naar het WK, die onder andere te zien is in Theater de Stoep in Spijkenisse, wordt het WK uitgebreid en op eigen wijze besproken. De harde kern van onder andere de podcast Hartgras presenteer je bij een energieke voetbalshow over het komende WK onder begeleiding van presentatoren Wessel Penning en Wilfried de Jong. In gesprek met Link vertelde Wessel Penning meer over de voorstelling.
2: Ja, kijk, we vliegen eigenlijk voetbal aan op een andere manier. We vliegen voetbal aan als niet zozeer op een hele serieuze, wetenschappelijke, bijna wetenschappelijke manier, wat wel eens gebeurt. Nee, we praten juist over de mooie dingen van het voetbal. Over onze passie voor het spel, de rare verhalen over mensen. Soms wel een beetje de roddels erbij. Maar het gaat vooral over, met het uitgangspunt is, wat is voetbal toch mooi? Maar we sluiten natuurlijk onze ogen niet voor het feit dat het best wel een raar WK wordt. Want wat gaat Trump doen? Ik bedoel, is die man in staat om wedstrijden te verbieden? Als het resultaat voor Amerika even niet mee zit. Dus daar kijken we ook wel met een lach naar vooruit. En zo hebben we bijvoorbeeld de woordvoerder van Gianni Infantino, de baas van de FIFA, uitgenodigd. En die komt zijn mening geven over het komende WK. En nu niet schrikken. Dat is hem natuurlijk niet echt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

Cheap Trick, I Want You to Want Me. Na Justin Jackstyle en John met Turn the Lights Off. En Champagne met How About Us. En daarmee zijn we aangekomen aan het einde van de koffieshow die Koffietijd heet. Ik wens jou een prettige dag. Maak er wat moois van. We zullen direct eet smakelijk. Tijdens de lunch word je natuurlijk weer bijgepraat over alles.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het kabinet wil met de Tweede Kamer praten over alternatieven voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Op het plan kwam veel kritiek, onder andere met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Ministers Pieter Heerma en David van Wil onderzoeken nu een voorstel om gezichtsbedekking mee te laten wegen bij het opleggen van zwaardere straffen. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. En de gemeente Terschelling trekt 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven, dat meldt Omroep Friesland. De bijdrage van de gemeente stijgt daarmee naar 23 miljoen euro. De opknapbeurt is nodig vanwege de slechte staat van de kade en zinkgaten in het havengebied. Het Rijk investeert ook mee. De totale kosten worden geraamd op 68 miljoen euro. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot

0: vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Graasontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
6: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
5: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

Als opener voor een nieuwe Link Lunch. Het is weer lunchtijd en dat betekent dat we je weer helemaal gaan bijpraten over het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten. We hebben zometeen hoofdredacteur Raymond Siebesma in de studio. Dat allemaal naar aanleiding van een incident dat vanochtend plaatsvond in winkelcentrum De Kopspijker in het centrum van Spijkenisse. Later deze uitzending bellen we ook nog met Amber Merkes van Stichting Jarige Job over een bijzondere zomeractie. En we hebben Bram Kap aan de lijn over de militair-historische rondleidingen in Hellevoetsluis. En natuurlijk, zoals altijd, iedere dag weer twee regionale activiteiten die uitlichten in de Link Regio Agenda, wat allemaal binnenkort gaat plaatsvinden in de regio. En we draaien natuurlijk de beste muziek van vroeger en nu tijdens een nieuwe uitzending van Link Lunch met zometeen Ruben Hillen en 20 Seconds. Maar eerst Enrique Iglesias met Can You Hear Me hier bij Link Lunch.

0: with you.
1: Jorden Ruben Hille met 20 seconds hier bij Link Lunch. En vanochtend heeft er een incident voorgedaan in de Kopspijken in Spijkenisse. En dat werd allemaal rond 8:30 vanochtend gemeld in Spijkenisse. Getuigen melden een harde knal te hebben gehoord en een vuurbal te hebben gezien. En hoofdredacteur en 112-verslaggever Raymond Siebesma is in de studio aangeschoven om hier de laatste informatie over te geven. Goedemiddag, Raymond.
2: Ja, goedemiddag, Ferry.
1: Wat is er allemaal gebeurd in het winkelcentrum van Spijkenisse?
2: Ja, heel veel. Het was bijzonder, want ik was onderweg naar de redactie en eigenlijk kwam op mijn pieper een melding binnen, een automatisch brandalarm in de Kopspijker. Vaak is dat met werkzaamheden en zeker op het tijdstip overdag is dat vaak niet een reden om daar naartoe te gaan. Ergens gaf het gevoel mij, ik moet toch alvast omdraaien. En met dat ik aan het keren was, kwam inderdaad een officiële brandmelding binnen. En ik kwam eigenlijk tegelijkertijd met de brandweer aan. En ik, nou ja, wat ik daar zag, zoveel water heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij elkaar. De sprinkler was inderdaad geactiveerd. De passage stond blank. Er was nog wel rook te zien. En mensen spraken al gelijk over dat ze daar binnen zaten te koffie te drinken in de passage. En dat ze een harde knal hadden gehoord. En mensen weg zien rennen. En het was allemaal heel onduidelijk. En nou, eigenlijk is er direct gehandeld door de brandweer. Door te kijken van ja, is er nog brand? Dat bleek niet zo te zijn. En toen kwam eigenlijk het lastigste, want ze moesten dat water stoppen. Alleen die waterleiding die liet zich niet zomaar dichtzetten. Ze hebben gezocht naar de afsluiter. Die hebben ze uiteindelijk gevonden. Maar ik begreep van de woordvoerder van de veiligheidsregio dat nadat dichtgezet was, er nog een leiding van ongeveer 400 meter aan vast zit. Dus dat water kwam er nog steeds uit. Dus ja, winkels zijn ondergelopen. De schade is wel groot inmiddels, ook voor de ondernemers.
1: En de oorzaak is tot op heden nog niet bekend?
2: Nou, op dit moment kunnen ze er nog niet zoveel over zeggen. Zowel de politie, het wordt allemaal onderzocht. Ze zijn op de hoogte van de signalen dat er een explosie is gehoord. Er is ook een gat gezien in de deur, door het raam eigenlijk. Dat zou een kogelgat kunnen zijn. Alleen dat is nog onderdeel van het onderzoek. Het zou ook door iets anders veroorzaakt kunnen zijn. Dus ja, dat is afwachten totdat de politie nu dat onderzoek heeft gedaan en daar meer over kan vertellen.
1: Ik neem aan dat de laatste updates in ieder geval online bij ons regelmatig weer gedeeld worden.
2: Zeker, we zitten er bovenop. Op het moment dat er iets nieuws te melden is, dan kan je dat vinden inderdaad bij Link Media.
1: Raymond, dankjewel voor deze update. En zoals gezegd, hou onze website linkmedia.nl in de gaten voor de laatste updates over dit nieuws. En natuurlijk ook ander nieuws uit de regio Voorne-Putten. Dat lees je op onze website linkmedia.nl.

0: Blondie en The Tide Is High hoor je hier bij Link Lunch. En we kijken natuurlijk iedere dag eventjes in de agenda. Want wat staat er allemaal op de planning in de regio voor de Putten?
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, en in de Link Agenda staat onder andere een activiteit op donderdag 11 juni. Want dan kun je tussen 2 en 4 naar het Beweegplein. En dat vindt allemaal plaats aan het Dorpsplein in Oostvoorne. En op het plein kun je meedoen aan allerlei activiteiten als Oud-Hollandse spelletjes. Kun je meedansen met Danssalon Voorne. En zijn er allerlei inspirerende workshops. Alle activiteiten op 11 juni die zijn bedoeld voor jong en oud en gratis te bezoeken. En wil je meer informatie hierover, dan kun je terecht op de Facebookpagina van Visio Voorne. En dan gaan we 2 dagen later op zaterdag 13 juni kijken naar een nieuwe editie van de Rommelmarkt in Geervliet. Die staat op de Rommelmarkt in Geervliet op het programma. En dan kun je terecht bij allerlei kraampjes die onder andere kleding, speelgoed en boeken verkopen. En in de koffiehoek kun je terecht voor koffie en thee. En kun je ook een gokje wagen bij het Rad van Avontuur. En de Rommelmarkt die vindt op 13 juni tussen 9:30 ochtends en 3:00 middags plaats. En meer informatie vind je op pg2stromeland.nl/markten. Zo moet ik het zeggen. En daar vind je alle informatie over de Rommelmarkt in Geervliet. Heb je zelf een tip die we kunnen toevoegen aan onze agenda? Laat het dan vooral weten. Stuur een mailtje naar redactie@linkmedia.nl. Bel ons op 0181 20 10 20. Of natuurlijk een berichtje op facebook.com/linkonline. Of op Instagram linkmedia. Dat kun je natuurlijk ook doen om jouw tip door te geven voor de agenda. Dit is Will Smith met Getting Jiggy With It. Hier bij Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: De service.
10: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
0: Regio Nieuws op Link.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten
12: kinderen
11: krijgen.
13: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten aan de kust, matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Al morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden.
11: Vertrek begin 2027. En de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hier aan bijdragen.
14: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorp. Dorpsweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
11: Respectloos gedrag noemt.
15: Voel je dat het tijd is om weer
11: snelle actie
15: in balans te komen?
11: De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn er vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2020.

0: www.nieuwovoorne.nl.
1: En tot zover het link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Alesso en Remedy hoorde je hier bij Link Lunch. Je luistert naar de streekomroep Link Media voor de putten en omgeving. En Stichting Jarige Job is een stichting die kinderen helpt op het moment dat zij hun verjaardag niet kunnen vieren doordat hiervoor te weinig geld is. En de stichting ziet de vraag naar verjaardagsboxen toenemen. En daarom starten zij in samenwerking met PostNL een landelijke zomeractie. We willen hier natuurlijk veel meer over weten. En daarom hangt Amber van Stichting Jarige Job nu aan de lijn. Goedemiddag, Amber.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen gaan we het natuurlijk over de nieuwe landelijke zomeractie hebben die jullie hebben opgezet. Maar kun je eerst wat meer vertellen over Stichting Jarige Job?
1: Ja, Stichting Jarige Job is er voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren als er thuis geen geld voor is. En wij geven een verjaardagsbox met daarin alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op school. Dus denk aan slingers en ballonnen om de woonkamer te versieren, ingrediënten voor een taart, maar ook de mogelijkheden.

0: om te trakteren op school en uiteraard cadeautjes.
1: En hoeveel gezinnen hebben jullie inmiddels al kunnen helpen met een verjaardagsbox?
0: Nou, we bestaan inmiddels 16 jaar en we hebben begin dit jaar de 1 miljoen verjaardagsbox mogen uitreiken in de afgelopen jaren. Dus dat zijn echt gigantische aantallen. Maar denk aan dat we op dit moment 14.000 kinderen iedere maand helpen.
1: En op welke manier komt het uiteindelijk, de verjaardagsbox zoals je al zegt, maar hoe komt dat uiteindelijk bij de gezinnen terecht? Want daar hebben jullie ook mensen voor nodig.
0: Ja, wij krijgen aanvragen veelal via de voedselbank, maar ook via hulpverleners van een stichting Leergeld bijvoorbeeld of Jeugd van Sport en Cultuur. Dus deze gezinnen die krijgen al hulp van andere organisaties, bijvoorbeeld denken aan een fiets of schoolspullen om te gebruiken of voedselondersteuning. En de inventarisatie wordt gedaan of er ook de verjaardag niet gevierd kan worden. En op die manier krijgen wij de aanvraag binnen en kunnen wij helpen met het vieren van de verjaardag.
1: En sinds deze week zijn jullie een samenwerking gestart met PostNL om zoveel mogelijk kinderen aan een leuke verjaardag te helpen met de boxen. Kun je wat meer vertellen over deze actie en hoe mensen hierbij kunnen helpen?
0: Nou, PostNL en Jaar Job werken al lange tijd samen. Dus de verjaardagsboxen die niet via de voedselbank verstuurd worden, worden via het PostNL-netwerk thuisbezorgd bij de gezinnen. En twee keer per jaar komen we op een andere manier samen tot actie. En dat is nu van de zomer. In deze zomermaanden kun je dus kiezen voor je pakketje als je die bestelt in een webshop, om die af te laten sturen naar een pakketautomaat. En op die manier kun je Stichting Jaar Job ondersteunen met deze bijdrage.
1: En de actie die is deze week begonnen. Tot wanneer loopt de actie?
0: Ja, tot eind september. Maar stel dat we al richting de 1 miljoen pakketjes gaan en dat we het streven zo eerder bereikt, dan hebben we ons doel bereikt.
1: Kijk, en wat zijn de reacties van kinderen? Krijgen jullie dat ook wel eens mee, wat als ze een verjaardagsbox binnenkrijgen, wat dan de eerste reacties altijd zijn?
0: Wij geven de verjaardagsbox aan de ouders. Dus we krijgen vooral vanuit de ouders de reactie daarover. En zij geven veelal aan dat ze zo ontzettend geholpen zijn. Dat ze even niet de zorg hebben van welk cadeautje we nou moeten kopen en waarvan en welk geld ze daarvoor apart moeten zetten. Maar vooral dat we dus kunnen helpen met eigenlijk de cadeaus en vooral de tractatie en het lekkers en het gevoel geven dat de kinderen ook echt jarig zijn. Dat is eigenlijk het allermooiste. Want dit moet gewoon de dag zijn dat echt van het kind is en van de jarige, en dat hij of zij het gevoel heeft het waard te zijn.
1: Hebben jullie voor de toekomst nog plannen om dit soort acties vaker op te zetten?
0: Ja, we zullen wel moeten, want de vraag naar verjaardagsboxen neemt dus enorm toe. Dat zien we jaar na jaar, maar nu al dit eerste kwartaal merken we dus zo'n enorme stijging. We hebben echt ook de hulp daarbij nodig om dat ook financieel mogelijk te maken.
1: En als mensen daaraan bij willen dragen en meer informatie willen vinden over Stichting Jarige Job, waar kunnen ze terecht?
0: Naar stichtingjarigejob.nl.
1: Ja, heel duidelijk. Amber, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen en heel veel succes met de actie.
0: Nou, dankjewel voor jullie aandacht.
1: Een fijne dag verder.
0: Dankjewel.
1: Bye.

eerste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: free.
1: Nieuwe muziek van Duran Duran, Free to Love, hoorde je hier bij Link Lunch. Aankomende zondag 7 juni organiseert Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis weer een nieuwe editie van de Militair Historische Rondleidingen in de vesting van Hellevoetsluis. Wat kunnen we zo allemaal verwachten tijdens de rondleidingen? Bram Kap van Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis hangt nu aan de lijn om hier meer over te vertellen. Goedemiddag Bram.
2: Goedemiddag.
1: Kun je in eerste instantie wat meer vertellen over wat jullie doen als Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis?
2: Ja, wat wij doen is eigenlijk heel veel. Wij organiseren diverse activiteiten die te maken hebben met het verdedigingserfgoed. Wat in Hellevoetsluis en ook in directe omgeving in grote mate aanwezig is. En waar nog veel over te vertellen valt.
1: En dat gaan jullie onder andere doen aankomende zondag tijdens een nieuwe editie van de Militair Historische Rondleidingen. Kun je wat meer vertellen over wat bezoekers hiervan kunnen verwachten?
2: Jazeker. We gaan een rondje maken door de vesting van Hellevoetsluis. En dan hebben we met name aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en de sporen die dat heeft achtergelaten in de vesting van Hellevoetsluis. Dus we gaan een bunker bekijken. We gaan het hebben over de belangrijke rol die de marine van de nazi's gespeeld heeft in de vesting van Hellevoetsluis. We gaan ook nog kijken bij een Stolperstein. Een plek waar een Joodse inwoner gewoond heeft. En die helaas kort na deportatie al is vergast in Auschwitz. En op die manier langs plekken die voor de meeste mensen denk ik niet zichtbaar zijn. Maar door het verhaal en plaatjes van vroeger kunnen dat vertellen wat daar allemaal zoal gebeurd is in Hellevoetsluis.
1: Is het informatie geven over die tijd vooral hetgene wat jullie willen meegeven aan bezoekers?
2: Ja, het inderdaad. Het vooral laten bedenken, laten meeleven. Wat er, hoe erg de oorlog was in die tijd. En vooral dat willen we benadrukken. Hoe belangrijk vrede vandaag de dag is. En hoe gemakkelijk we eigenlijk daarbij stilstaan. Maar eigenlijk als je die verhalen hoort, hoe dat vroeger hier naartoe ging, dan is dat wel heel dramatisch toch wel verlopen.
1: Ja, en wat maakt de vesting van Hellevoetsluis qua historie verder zo bijzonder volgens jou?
2: Die vesting van Hellevoetsluis is een vestinghaven. Dat is eigenlijk de enige vestinghaven in Nederland. Er zijn natuurlijk wel veel vestingen met een haven. Alleen een haven die beschermd wordt puur. Dat er een vesting is aangelegd puur om die haven te beschermen. Dat is eigenlijk wel uniek in Nederland. De rest van de vesting was eigenlijk minder interessant. Maar de haven moest beschermd worden omdat het eeuwenlang de belangrijkste oorlogshaven van Nederland is geweest.
1: En dat laten jullie allemaal zien tijdens de rondleidingen. Het is niet de eerste keer dat jullie dit organiseren. Hoe zijn de reacties van mensen die mee hebben gedaan aan de rondleidingen?
2: Ja, iedereen is toch wel verbaasd over wat er zoal gebeurd is. En waar we speciale plekken voor dienden. En hoe dat in elkaar stak allemaal. De verbazing is wel over het algemeen de juiste term om aan te geven hoe mensen daarin staan.
1: Waarom is het volgens jou zo belangrijk om dit militair goed open te stellen en te laten zien aan bezoekers?
2: Ja, als je je geschiedenis niet kent, dan begrijp je het heden niet. Wordt wel eens gezegd, en daar ben ik het eigenlijk wel helemaal mee eens. Als je niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat. Dus het is belangrijk om de geschiedenis te kennen, zodat je weet dat in ieder geval dat je dat soort dingen niet wil. Dus dat je dat graag wil voorkomen.
1: Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie over de rondleidingen natuurlijk van de aankomende zondag?
2: Ja, ze kunnen daarvoor terecht op onze website. En de URL daarvan is www.frontaal.info. En let op, .info dus aan het eind. Maar ook een dubbele T en dubbele tienis. Dus frontaal.info. En dan kom je op onze website terecht onder activiteiten. Kan er geboekt worden voor de rondleiding?
1: Ja, super. Bram, dankjewel voor je tijd en alvast veel plezier zondag.
2: Ja, dankjewel.
1: Fijne dag.
2: Fijne uitzending. Ja.

The Bee Gees en Night Fever. Hoor hier bij Link Lunch. De klok loopt bijna tot 1 uur alweer. En het is, de tijd vliegt inderdaad als er veel nieuws te bespreken valt. Maar ook morgen zijn we natuurlijk weer terug met een nieuwe uitzending van Link Lunch. En dan hebben we natuurlijk weer diverse gasten. Want we hebben onder andere Els de Rode, bekend van B&B Vol Liefde, aan de lijn over haar ambassadeurschap, moet ik zeggen. Over van de Rotterdam Charity Run. En we hebben Mariola Peters over een nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Hellevoetsluis aan de lijn. En we hebben ook nog een golfster in de vorm van Rosanne Boer aan de lijn, want die heeft de titel op het NK gehaald. En haar eerste reactie die hoor je morgen tijdens een nieuwe uitzending van Link Lunch. Ik spreek je morgen.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijn Heerlijk Thuis.nl.

0: Dat is inderdaad wel zo makkelijk.
1: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek. Huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Hey, Kreutse Keuker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
8: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door roodrijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jonker Fransstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield 3 verdachten uit Rotterdam aan van 20, 17 en 16 jaar. Rond de plaats van het incident was het enige tijd onrustig. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
8: Link reclame.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
12: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
13: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
14: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
8: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats.

0: Link Actueel.
1: Rosalie is de trotse eigenaar van de 3000ste fiets van de fietsbank voor Putten. Ze kreeg de fiets uitgereikt door burgemeester Arno Schepers. Tijdens de uitreiking spraken we met oprichter Frans van de Fietsbank om meer te weten te komen over Fietsbank voor Putten.
2: Dat is begonnen vanuit het repaircafé. Daar vroeg men op een gegeven ogenblik ook, kun je geen fietsen repareren? Nou, ik dacht, dat is een beter tastbaar geheel voor mij. En zodoende ben ik daarmee begonnen, zeg maar, met de eerste fiets, de meisjesfiets, uit een container. En toen kreeg ik een aanbod van 100 fietsen. Ja, ik had verder helemaal niks. Waar moest ik daarmee naartoe? Dus toen heb ik ze in mijn tuin gezet. Dan zie je nog de littekens in het gras 6 jaar later. Een tuin vol fietsen. En dat is feitelijk in de loop van de tijd is dat uitgegroeid.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
6: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Issewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur.

0: De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. Gemeente Voorne aan Zee start de campagne Niet in Rook om jongeren te ontmoedigen te vapen. Wethouder Els Priester gaf het startsein bij handbalvereniging Helius. Ondanks een verkoopverbod voor minderjarigen raken steeds meer jongeren verslaafd. Vapen is verslavend, schaadt de gezondheid en treft sport, hobby's en schoolprestaties. De gemeente wil samen met regionale partners jongeren bewust maken van deze risico's. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: Stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni staat de nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Zwarte Waal op het programma. Deelnemers kunnen weer 4 dagen meewandelen om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Meer informatie en de routes die worden gelopen zijn te vinden op de Facebookpagina van Avondvierdaagse Zwarte Waal.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is lenen.
1: Parkje, een biertje en wat vlees.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoon.

0: Telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
1: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen, maar niet als u de

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij volgens Libanese media 6 mensen zijn gedood. Ook was er een droneaanval op een auto bij Beirut. Israël meldt daarnaast een projectiel uit Libanon te hebben onderschept. De spanningen volgen op bemiddelingspogingen van de VS, waarbij een tijdelijk bestand met Hezbollah werd aangekondigd. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door roodrijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
9: Koei en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los.

0: Vermisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link actueel.
1: Op zaterdag 13 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds aan de Hofwijn Oostvoorne terecht voor de 9e editie van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne heeft weer allerlei activiteiten als een optocht van oldtimers, muzikale acts, een lifestylemarkt, diverse kinderactiviteiten en er zijn foodtrucks aanwezig voor hapjes en drankjes. De toegang voor het evenement is gratis en meer informatie vind je op evenementenoostvoorne.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradek Tuinaanleg.nl.

In ons ruime Okeencenter bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garage.

0: regionieuws op Link.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Gemeente Voorne aan Zee start de campagne Niet in Rook om jongeren te ontmoedigen te vapen. Wethouder Els Priester gaf het startsein bij handbalvereniging Helius. Ondanks een verkoopverbod voor minderjarigen raken steeds meer jongeren verslaafd. Vapen is verslavend, schaadt de gezondheid en treft sport, hobby's en schoolprestaties. De gemeente wil samen met regionale partners jongeren bewust maken van deze risico's. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
8: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
10: Chocoparadijs.nl.
9: Chocoparadijs.nl.
11: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
12: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
11: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
12: Check sundays.nl.

0: Dinsdagochtend 3 juni werd rond 8:30 een incident gemeld in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosie bij een winkel en hierdoor werd de sprinklerinstallatie actief en stond het winkelgedeelte op een later moment onder water. Hoofdredacteur Raymond schoof begin woensdagmiddag in de studio aan om zijn eerste ervaringen ter plaatse te delen.
1: Ja, heel veel. Het was bijzonder, want ik was onderweg naar de redactie en eigenlijk kwam op mijn pieper een melding binnen, een automatisch brandalarm in De Kopspijker. Vaak is dat met werkzaamheden en zeker op het tijdstip overdag is dat vaak niet een reden om daar naartoe te gaan. Ergens gaf het gevoel mij, ik moet toch alvast omdraaien. En met dat ik aan het keren was, kwam inderdaad een officiële brandmelding binnen. En ik kwam eigenlijk tegelijkertijd met de brandweer aan. En ik, wat ik daar zag, zoveel water heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij elkaar. De sprinkler was inderdaad geactiveerd. De passage stond blank. Er was nog wel rook te zien. En mensen spraken al gelijk over dat ze daar binnen zaten te koffie te drinken in de passage. En dat ze een harde knal hadden gehoord. En mensen weg zien rennen. En het was allemaal heel onduidelijk. En eigenlijk is er direct gehandeld door de brandweer. Door te kijken, is er nog brand? Dat bleek niet zo te zijn. En toen kwam eigenlijk het lastigste, want ze moesten dat water stoppen. Alleen die waterleiding die liet zich niet zomaar dichtzetten. Ze hebben gezocht naar de afsluiter. Die hebben ze uiteindelijk gevonden. Maar ik begreep van de woordvoerder van de veiligheidsregio dat nadat dichtgezet was, er nog een leiding van ongeveer 400 meter aan vast zit. Dus dat water kwam er nog steeds uit. Dus winkels zijn ondergelopen. De schade is wel groot inmiddels, ook voor de ondernemers.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus.

0: Daarnaast zijn er interessante Ads-workshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. In Spanje zijn de afgelopen maand het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit geregistreerd voor die maand. Dat meldt het Spaanse ministerie van Gezondheid. Meer dan 100 personen zouden zijn overleden door de extreme hittegolven die grote delen van het land troffen. Vooral ouderen zijn daarbij kwetsbaar. Experts waarschuwen dat hitte door klimaatverandering steeds vaker tot ernstige gezondheidsproblemen leidt. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets, het assortiment

0: Postmates is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
3: Let's go, girls.

0: Link actueel.
1: Waarnemend burgemeester Cor Lamers verlaat de gemeente Nissewaard begin 2027. En voor de procedure voor het vinden van de nieuwe burgemeester worden een aantal vaste stappen doorgenomen. In de eerste stap wordt een profielschets gemaakt waar de gemeenteraad vastlegt welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeente Nissewaard roept inwoners, bedrijven en organisaties op om hierover mee te denken. We spraken met Jan-Willem Meijnans over de oproep vanuit de gemeente.
2: Nou, je ziet het steeds in meer gemeenten voorkomen dat met name ook rondom dit thema participatie en het betrekken van bewoners, bedrijven en andere stakeholders toch ook een groot goed is om input te krijgen, zodat ook die stakeholders zeg maar input kunnen geven waar wij gewoon mee aan de slag kunnen. En wij, dan heb ik het over de vertrouwenscommissie, om zeg maar ook te kijken of we dat kunnen verwerken in de profielschets. Nou, bewoners kunnen meedenken door de vragenlijst die op de website staat, en dat is een online vragenlijst, in te vullen. Er liggen ook papieren versies bij wijkcentra, dorpshuizen, via het KCC, dat is het klantcontactcentrum, ook bij de Boekenberg. We hebben 4 juni hebben we van 6 tot 8 hebben we een inloop waar iedereen welkom is om ook in gesprek te gaan met de vertrouwenscommissie of om input te geven of ook daar te plekken de vragenlijst in te vullen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Vietkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Vietkamptrading.nl. Vietkamp met 2 T's. Goedkope
3: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkope poetspullen.nl. We leveren grote merken als McGuire.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. Gemeente Voorne aan Zee start de campagne Niet in Rook om jongeren te ontmoedigen te vapen. Wethouder Els Priester gaf het startsein bij handbalvereniging Helius. Ondanks een verkoopverbod voor minderjarigen raken steeds meer jongeren verslaafd. Vapen is verslavend, schaadt de gezondheid en treft sport, hobby's en schoolprestaties. De gemeente wil samen met regionale partners jongeren bewust maken van deze risico's. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op Link Media.

0: www.nl.
1: Link weer.
2: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen.

0: een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie.

0: redactie@linkmedia.nl. En wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
1: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
9: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU...

0: niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Op de A58 bij Moergestel reed vanochtend een automobiliste slingerend over de snelweg. Ze was onwel geworden. Twee vrachtwagenchauffeurs grepen in door het achteropkomende verkeer af te remmen en de auto gecontroleerd tot stilstand te brengen. De vrouw werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Door het snelle optreden van de chauffeurs is mogelijk een ernstig ongeluk voorkomen. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
5: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Stichting Jarige Job is een stichting die kinderen helpt op het moment dat zij hun verjaardag niet kunnen vieren doordat er te weinig geld voor is. De stichting ziet de vraag naar verjaardagsboxen toenemen en start daarom een samenwerking met PostNL tijdens een landelijke zomeractie. Amber van Stichting Jarige Job gaf in het programma Link Lunch meer informatie over de actie.
2: De Stichting Jarige Job is er voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren als er thuis geen geld voor is. En wij geven een verjaardagsbox met daarin alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op school. Dus denk aan slingers en ballonnen om de woonkamer te versieren, ingrediënten voor een taart, maar ook de mogelijkheden om te trakteren op school en uiteraard cadeautjes. Nou, we bestaan inmiddels 16 jaar en we hebben begin dit jaar de 1 miljoenste verjaardagsbox mogen uitreiken in de afgelopen jaren. Dus dat zijn echt gigantische aantallen. Maar denk aan dat we op dit moment 14.000 kinderen iedere maand helpen. Nou, PostNL en Jarige Job werken al lange tijd samen. Dus de verjaardagsboxen die niet via de voedselbank verstuurd worden, worden via het PostNL-netwerk thuis bezorgd bij de gezinnen. En twee keer per jaar komen we op een andere manier samen tot actie. En dat is nu van de zomer. In deze zomermaanden kun je dus kiezen voor je pakketje als je die bestelt in een webshop, om die af te laten sturen naar een pakketautomaat. En op die manier kun je de Stichting Jarige Job ondersteunen met deze bijdrage.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie onder.

We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ontwikkeld.

0: Zie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 4:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Issewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Gemeente Voorne aan Zee start de campagne Niet in Rook om jongeren te ontmoedigen te vapen. Wethouder Els Priester gaf het startsein bij handbalvereniging Helius. Ondanks een verkoopverbod voor minderjarigen raken steeds meer jongeren verslaafd. Vapen is verslavend, schaadt de gezondheid en treft sport, hobby's en schoolprestaties. De gemeente wil samen met regionale partners jongeren bewust maken van deze risico's. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link
4: weer.
5: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden.
1: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
9: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
10: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
11: Floradek Hoveniers.
10: Tuinaanleg.nl.

0: Link Actueel.
1: Tientallen sportievelingen deden zondag 31 mei mee aan de Mutrun in de polder bij Vierpolders. Tijdens de 4 Muddy Miles van Vierpolders werd gerend, door sloten gewaad, over obstakels geklommen en door de modder gekropen. De Mutrun maakt deel uit van de Sportweek Vierpolders met activiteiten voor alle leeftijden. Lau en Alexander van de organisatie vertellen hier meer over.
2: De Mutrun is eigenlijk een obstakelparcours waarbij we dat proberen te combineren met vies worden door middel van door de sloot heen gaan en een stukje land ontploegen en nat te maken. Ja, dus op die manier willen we eigenlijk dat mensen ook een leuke tijd hebben terwijl ze sportief bezig zijn.
3: Ja, de Sportweek bestaat nu 57 jaar. Ooit begonnen als een klein comitéetje om iets te organiseren voor het dorp, toen het dorp nog natuurlijk heel klein was. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een 10-daagse. We beginnen op woensdag tot en met de week erop op zondag inderdaad. En ja, de hele week zijn er activiteiten voor jong en oud.
4: De meeste dorpen die hebben wel een dorpsfeest, maar dat is eigenlijk altijd met muziek en bier. Ja. Bij jullie gaat het echt om sport en spel. Waarom is het daar ooit voor gekozen?
3: Omdat je met elkaar in beweging wil zijn, met elkaar samen wil werken. Dus je gaat activiteiten verzinnen waar ze met elkaar moeten samenwerken. En, maar ook de mensen die gaan alles zelfs klaarmaken. Zoals de jongens van de Mudrun die je net gesproken hebt. Die zijn al 2-3 weken bezig s'avonds in de uitvoering. Maar daarvoor zijn ze ook al bezig geweest natuurlijk al met overleg van hoe gaan we dit jaar doen. En rondom het parcours hier zeg maar in Vierpolders waar ze vanmiddag gaan lopen. Ja, daar zijn ze echt 2-3 weken lang bezig met stukken wegmaaien, stukken neerleggen, doeken plaatsen, netten plaatsen. Ja, het is echt fantastisch, die jongens. Zeker.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline.

0: Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Europa moet onafhankelijker worden van de Verenigde Staten en Azië voor wat betreft de productie van chips. De Europese Commissie lanceert daarom de Chips Act 2.0. Tot 2035 is hiervoor 120 miljard euro aan extra investeringen nodig. Brussel focust daarbij op AI en datacenters om de vraag naar Europese chips te stimuleren. Momenteel komt nog maar 10% van alle chips uit Europa. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Het OM heeft in hoge beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
7: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
8: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
7: Floradektuinaanleg.nl.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
10: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
11: Hey, what up, girl?
10: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
11: Let's
10: before
11: go.
10: I leave, brush my teeth.

0: Link Actueel.
1: Het WK voetbal gaat binnenkort van start en de voorbereidingen zijn ook voor het Nederlands elftal in volle gang. In de theatervoorstelling Hartgras naar het WK, die onder andere te zien is in Theater de Stoep in Spijkenisse, wordt het WK uitgebreid en op eigen wijze besproken. De harde kern van onder andere de podcast Hartgras presenteren hierbij een energieke voetbalshow over het komende WK onder begeleiding van presentatoren Wessel Penning en Wilfried de Jong. In gesprek met Link vertelde Wessel Penning meer over de voorstelling.
2: Ja, kijk, we vliegen eigenlijk voetbal aan op een andere manier. We vliegen voetbal aan als niet zozeer op een hele serieuze, wetenschappelijke, bijna wetenschappelijke manier, wat wel eens gebeurt. Nee, we praten juist over de mooie dingen van het voetbal. Over onze passie voor het spel, de rare verhalen over mensen. Soms wel een beetje de roddels erbij. Maar het gaat vooral over, met het uitgangspunt is, wat is voetbal toch mooi? Maar we sluiten natuurlijk onze ogen niet voor het feit dat het best wel een raar WK wordt. Want wat gaat Trump doen? Ik bedoel, is die man in staat om wedstrijden te verbieden? Als het resultaat voor Amerika even niet mee zit. Dus daar kijken we ook wel met een lach naar vooruit. En zo hebben we bijvoorbeeld de woordvoerder van Gianni Infantino, de baas van de FIFA, uitgenodigd. En die komt zijn mening geven over het komende WK. En nu niet schrikken. Dat is hem natuurlijk niet echt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie.

Gemeente Voorne aan Zee start de campagne Niet in Rook om jongeren te ontmoedigen te vapen. Wethouder Els Priester gaf het startsein bij handbalvereniging Helius. Ondanks een verkoopverbod voor minderjarigen raken steeds meer jongeren verslaafd. Vapen is verslavend, schaadt de gezondheid en treft sport, hobby's en schoolprestaties. De gemeente wil samen met regionale partners jongeren bewust maken van deze risico's. En tot zover het link Regio.

0: Linkreclame.
1: Linkreclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.

0: Link Actueel.
1: Woensdagochtend 3 juni werd rond 8:30 een incident gemeld in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosie bij een winkel en hierdoor werd de sprinklerinstallatie actief en stond het winkelgedeelte op een later moment onder water. Hoofdredacteur Raymond schoof begin woensdagmiddag in de studio aan om zijn eerste ervaringen ter plaatse te delen.
2: Ja, heel veel. Het was bijzonder, want ik was onderweg naar de redactie en eigenlijk kwam op mijn pieper een melding binnen, een automatisch brandalarm in De Kopspijker. Vaak is dat met werkzaamheden en zeker op het tijdstip overdag is dat vaak niet een reden om daar naartoe te gaan. Ergens gaf het gevoel mij, ik moet toch alvast omdraaien. En met dat ik aan het keren was, kwam inderdaad een officiële brandmelding binnen. En ik kwam eigenlijk tegelijkertijd met de brandweer aan. En ik, nou ja, wat ik daar zag, zoveel water heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij elkaar. De sprinkler was inderdaad geactiveerd. De passage stond blank. Er was nog wel rook te zien. En mensen spraken al gelijk over dat ze daar binnen zaten te koffie te drinken in de passage. En dat ze een harde knal hadden gehoord. En mensen weg zien rennen. En het was allemaal heel onduidelijk. En nou, eigenlijk is er direct gehandeld door de brandweer. Door te kijken of ja, is er nog brand? Dat bleek niet zo te zijn. En toen kwam eigenlijk het lastigste, want ze moesten dat water stoppen. Alleen die waterleiding die liet zich niet zomaar dichtzetten. Ze hebben gezocht naar de afsluiter. Die hebben ze uiteindelijk gevonden. Maar ik begreep van de woordvoerder van de veiligheidsregio dat nadat dichtgezet was, er nog een leiding van ongeveer 400 meter aan vast zit. Dus dat water kwam er nog steeds uit. Dus ja, winkels zijn ondergelopen. De schade is wel groot inmiddels, ook voor de ondernemers.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: www.regionieuws.nl.
1: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een

0: technische fout. Volgens de Algemene Onderwijsbond zorgt dit voor onrust bij leerlingen die vandaag hoopten de uitslag te krijgen. Docenten hebben alle betrokken leerlingen vandaag geïnformeerd over de vertraging. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn twee mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. Vier mannen kwamen om, een vijfde overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al drie generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bandissenpop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur, Link.

0: Link actueel.
1: Op zaterdag 13 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds aan de Hofwijn Oostvoorne terecht voor de 9e editie van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne heeft weer allerlei activiteiten als een optocht van oldtimers, muzikale acts, een lifestylemarkt, diverse kinderactiviteiten en er zijn foodtrucks aanwezig voor hapjes en drankjes. De toegang voor het evenement is gratis en meer informatie vind je op evenementenoostvoorne.nl.

0: Link Actueel.
1: Tientallen sportievelingen deden zondag 31 mei mee aan de Mutrun in de polder bij Vierpolders. Tijdens de 4 Muddy Miles van Vierpolders werd gerend, door sloten gewaad, over obstakels geklommen en door de modder gekropen. De Mutrun maakt deel uit van de Sportweek Vierpolders met activiteiten voor alle leeftijden. Lau en Alexander van de organisatie vertellen hier meer over.
2: Mutrun is eigenlijk een obstakelparcours waarbij we dat proberen te combineren met vies worden door middel van door de sloot heen gaan en een stukje land ontploegen en nat te maken. Ja, dus op die manier willen we eigenlijk dat mensen ook een leuke tijd hebben terwijl ze sportief bezig zijn.
3: Ja, de Sportweek bestaat nu 57 jaar. Ooit begonnen als een klein comitéetje om iets te organiseren voor het dorp, toen het dorp nog natuurlijk heel klein was. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een 10-daagse. We beginnen op woensdag tot en met de week erop op zondag inderdaad. En ja, de hele week zijn er activiteiten voor jong en oud.
4: De meeste dorpen die hebben wel een dorpsfeest, maar dat is eigenlijk altijd met muziek en bier. Ja. Bij jullie gaat het echt om sport en spel. Waarom is het daar ooit voor gekomen?
3: Omdat je met elkaar in beweging wil zijn, met elkaar samen wil werken. Dus je gaat activiteiten verzinnen waar ze met elkaar moeten samenwerken. En, maar ook de mensen die gaan alles zelfs klaarmaken. Zoals de jongens van de Mudrun die je net gesproken hebt. Die zijn al 2-3 weken bezig s'avonds in de uitvoering. Maar daarvoor zijn ze ook al bezig geweest natuurlijk al met overleg van hoe gaan we dit jaar doen. En rondom het parcours hier zeg maar in Vierpolders waar ze vanmiddag gaan lopen. Ja, daar zijn ze echt 2-3 weken lang bezig met stukken wegmaaien, stukken neerleggen, doeken plaatsen. Nette plaatsen. Ja, het is echt fantastisch, die jongens. Zeker.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Kokend heet. Overal en altijd.
5: Altijd.

0: Link Actueel.
1: Stichting Jarige Job is een stichting die kinderen helpt op het moment dat zij hun verjaardag niet kunnen vieren doordat er te weinig geld voor is. De stichting ziet de vraag naar verjaardagsboxen toenemen en start daarom een samenwerking met PostNL tijdens een landelijke zomeractie. Amber van Stichting Jarige Job gaf in het programma Link Lunch meer informatie over de actie.
2: De Stichting Jarige Job is er voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren als er thuis geen geld voor is. En wij geven een verjaardagsbox met daarin alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op school. Dus denk aan slingers en ballonnen om de woonkamer te versieren, ingrediënten voor een taart, maar ook de mogelijkheden om te trakteren op school en uiteraard cadeautjes. Nou, we bestaan inmiddels 16 jaar en we hebben begin dit jaar de 1 miljoenste verjaardagsbox mogen uitreiken in de afgelopen jaren. Dus dat zijn echt gigantische aantallen. Maar denk aan dat we op dit moment 14.000 kinderen iedere maand helpen. Nou, PostNL en Jarige Job werken al lange tijd samen. Dus de verjaardagsboxen die niet via de voedselbank verstuurd worden, worden via het PostNL-netwerk thuis bezorgd bij de gezinnen. En twee keer per jaar komen we op een andere manier samen tot actie. En dat is nu van de zomer. In deze zomermaanden kun je dus kiezen voor je pakketje, als je die bestelt in een webshop, om die af te laten sturen naar een pakketautomaat. En op die manier kun je de Stichting Jarige Job ondersteunen met deze bijdrage.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 13 juni staat een nieuwe editie van de Rommelmarkt in Geervliet op het programma. Bij de markt kun je terecht bij kraampjes die onder andere kleding, speelgoed en boeken verkopen. In de koffiehoek kun je terecht voor koffie en thee en kun je ook een gokje wagen bij het Rad van Avontuur. De Rommelmarkt vindt op 13 juni tussen 9:30 ochtends en 3:00 middags plaats. En meer informatie vind je op pg2stromeland.nl/markten.

0: Nel.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
2: Chocoparadijs.nl.
3: Chocoparadijs.nl.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden. Maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden.
10: Link reclame.
11: En de grootste keus. En de scherpste prijs. En gratis bezorging. En standaard 5 jaar garantie.
12: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
11: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
13: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van klusbedrijf Hellevoets inschakelt.
14: Bouwen, verbouwen of renoveren. Klusbedrijf Hellevoets maakt het mooi.
13: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
14: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
13: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van

Training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.

0: Link actueel.
1: Zondagmiddag 7 juni kun je bij Stichting Verdedigingswerk in Hellevoetsluis terecht voor een fotospeurtocht. Je gaat samen met de gids en andere deelnemers op ontdekkingstocht in de historische verdedigingswerken. Tijdens de fotospeurtocht leer je onderweg allerlei feitjes over de vestingwerken. Meer informatie over deze activiteit vind je op frontaal.info.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.

0: Link Actueel.
1: Waarnemend burgemeester Cor Lamers verlaat de gemeente Nissewaard begin 2027. En voor de procedure voor het vinden van de nieuwe burgemeester worden een aantal vaste stappen doorgenomen. In de eerste stap wordt een profielschets gemaakt waar de gemeenteraad vastlegt welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeente Nissewaard roept inwoners, bedrijven en organisaties op om hierover mee te denken. We spraken met Jan-Willem Meijnans over de oproep vanuit de gemeente.
2: Nou, je ziet het steeds in meer gemeenten voorkomen dat met name ook rondom dit thema participatie en het betrekken van bewoners, bedrijven en andere stakeholders toch ook een groot goed is om input te krijgen, zodat ook die stakeholders zeg maar input kunnen geven waar wij gewoon mee aan de slag kunnen. En wij, dan heb ik het over de vertrouwenscommissie, om zeg maar ook te kijken of we dat kunnen verwerken in de profielschets. Nou, de bewoners kunnen meedenken door de vragenlijst die op de website staat, en dat is een online vragenlijst, in te vullen. Er liggen ook papieren versies bij wijkcentra, dorpshuizen, via het KCC, dat is het klantcontactcentrum, ook bij de Boekenberg. We hebben 4 juni hebben we van 6 tot 8 hebben we een inloop waar iedereen welkom is om ook in gesprek te gaan met de vertrouwenscommissie of om input te geven of ook daar ter plekke de vragenlijst in te vullen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio. Het is Link en Koken Hint.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sunday's.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Een zeldzame papegaaiensoort die bijna een eeuw nauwelijks was gezien is opnieuw ontdekt op het Indonesische eiland Buru. Onderzoekers vonden minstens 9 exemplaren van de blauwvoorhoofdlorie in een afgelegen bergbos. Ook werden voor het eerst geluidsopnames van de vogel gemaakt. De ontdekking biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en bescherming van de soort. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?

0: heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
1: Nee, nog niet.
0: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
1: Oh ja, joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamping in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur link.

0: voor auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Goedkope poetspullen.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse.
4: Goedkopepoetspullen.nl.
7: De beste kans op mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rood verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link
11: weer.
12: Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden.
13: Link reclame.
0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Een vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
14: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwen.

0: stel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude

0: muratamassage.com.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
2: Oh boy.
3: Yes.
2: It is not that funny.
3: That's not.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.

0: Verhuur.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten willen minder vliegtuigen, drones en marineschepen reserveren voor de verdediging van Europa. Volgens de Amerikaanse commandant in Europa moeten Europese NAVO-landen en Canada die taken vaker overnemen. De regering van president Trump wil meer militaire capaciteit beschikbaar houden voor andere regio's. NAVO-bondgenoten werken al aan plannen om de verminderde Amerikaanse bijdrage op te vangen. De rechter heeft vandaag een verzoek om rapper Ye een inreisverbod op te leggen afgewezen. Daardoor mag hij in Nederland blijven en kunnen zijn geplande concerten in het Gelredome in Arnhem doorgaan. Het Centraal Joods Overleg had het verbod gevraagd vanwege eerdere antisemitische en pronazistische uitlatingen van de artiest. Volgens de rechter is er onvoldoende grond voor een inreisverbod. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij.

Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni...

0: Kruising met de Kerkweg zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden. Maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarna zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en zetterijen in de regio. Ouwe

0: Ouwetoeter. Bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij vuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het verovert. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat de ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En een KLM-medewerker is ontslagen na het lekken van 1000 liter kerosine op 14 juni vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat hij geen ontslagvergoeding krijgt omdat de veiligheid ernstig in gevaar kwam. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut en zorgde voor groot brandgevaar door ernstig gebrek aan toezicht. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria. Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. Leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstokken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen.
9: En nu terug naar de muziek.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen een uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het

0: Kiev kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe

0: je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio.

0: gaan we dit allemaal doen?
1: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
0: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
1: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op. 10:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen een uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen.

0: brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch? Niet om? Echt wel.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
4: Een nieuw uur Link.

0: me.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst.

0: Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Issewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het graf staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Kolen Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stort.

0: meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
6: Een nieuw uur Link.

0: feest.
1: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. Nabestaanden maken zich zorgen over de verwaarloosde staat van een verzamelgraf achter de begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Het gras staat hoog en alleen een houten kruis markeert de locatie waar 181 geruimde graven zijn herbegraven. Nissewaard-inwoner Teun Kwekel heeft politieke partijen aangesproken op wat hij respectloos gedrag noemt en roept op tot snelle actie. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK.

De airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering vindt

0: verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim 25 euro per pakje. Maar dit leidde niet tot minder rook. In plaats daarvan groeide de illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Nacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.

0: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Nissewaard krijgt 1,39 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,63 kinderen. Nissewaard zoekt een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Cor Lamers vertrekt begin 2027... en de gemeente is begonnen met de procedure voor zijn opvolger. Eerste stap is een profielschets. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hieraan bijdragen via een online vragenlijst tot 9 juni. Op 4 juni is er een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis van 6 tot 8 uur. De Middeldijk in Rokanje is deze week afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Tot en met vrijdag 5 juni krijgen de fietsstroken een rode verflaag en worden kruispunten en drempels geel gemarkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer via omleidingsroutes. De werkzaamheden, waaronder een drempel bij de kruising met de Kerkweg, zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden eind 2025. Gemeente Voorne aan Zee start de campagne Niet in Rook om jongeren te ontmoedigen te vapen. Wethouder Els Priester gaf het startsein bij handbalvereniging Helius. Ondanks een verkoopverbod voor minderjarigen raken steeds meer jongeren verslaafd. Vapen is verslavend, schaadt de gezondheid en treft sport, hobby's en schoolprestaties. De gemeente wil samen met regionale partners jongeren bewust maken van deze risico's. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
2: En nu terug naar de

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van een nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide de illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoet Sluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen.